0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot €1800 per dag per schip. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen. Met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde, zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
3: Bespaar honderden euro's per jaar.

zijn de headlines uit het nieuws. Het Amsterdam Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Er zijn geen scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn villa in Gorssel wordt geveild. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. En Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt. Later breekt hier en daar de zon door. En in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Alanis Morissette. Hoe kan die zingen, hè? Jeetje, ja. Goeie plaat, hoor. Uit de 90s. You Oughta Know. Hey, goedemorgen, je luistert naar DNO. En zo even iets leuks voor je om op zaterdag te doen. Want je kunt dan bijvoorbeeld de korenmolen, de Zaandplatten, bezoeken in Ruinen. Ja, als je dat leuk vindt. Elke zaterdagochtend is hij open. Het is een windmolen, een beltmolen, een achtkantige bovenkruier. Hij is rietgedekt en ook nog volop in gebruik als korenmolen. Nou, je kunt ook meel kopen voor de allerlekkerste pannenkoeken. En ze hebben ook heel veel tweedehands boeken te koop voor weinig. Ja. Elke zaterdagochtend van 9:30 tot 1:00. Dus ja, dat kan nu nog gewoon gedurende het hele jaar. Behalve tijdens de kerst en de jaarwisseling. Dan zijn ze dicht, ja. En jullie in augustus, ook op donderdagmiddag. Maar daar heb je nu niks meer aan. Want het is het laatste weekend van augustus. Maar wel leuk voor misschien nu nog even. Hè, stap in de auto. Of loop er even naartoe, mocht je er nog nooit zijn geweest. En haal even wat meel voor de pannenkoeken. De Zaandplanten in... Zaandplatten? Ja, weet je, moet ik wel goed zeggen. In Ruinen, die is dus elke zaterdagochtend voor je open om te bezoeken. Zomaar even een tip voor je zaterdagochtend. Ja, dit is ook een beetje een soort van serviceprogramma, hè? Niet te stoffig worden. Ja. Daarom maar weer gewoon muziek. The Buggles onderweg. Video killed the radio star. En eerst Sam Fender en Olivia Dean ran me in.

0: Dit is DNO.
1: Proef en beleef op 1, 4 of 15 september de sfeer van Drenthe zoals Vincent van Gogh die leerde kennen. Een korte vaarttocht over een historisch stukje Hogeveense vaart. In de vertrekunit van de Drentse Praam wordt een video vertoond waarin Vincent van Gogh aankomt in Hogeveen en kennis maakt met Drenthe. Er wordt koffie met boerenmik geserveerd. Boerenmik aten de veenarbeiders vroeger ook. Bij de plaggenhut ga je van boord en ontmoet u het veenvolk. Vertrek op alle genoemde data om 9:30 of om 13:30 bij de Drentse Praam aan de Terpweg in Hogeveen. Een kaartje kost €19,75. Woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen? Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde Runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30.

Het was 1981, 1 augustus om precies te zijn, dat Video Killed the Radio Star van de Buggles als allereerste video te zien was op MTV, Music Television. Ja, het was even later dat in Europa ook MTV begon. Het was 1 augustus 1987 en de eerste die ze daar uitzonden was Money for Nothing van de Dire Straits met de bekende tekst daarin I Want My MTV. Nou, uiteindelijk heeft de Radio Star toch gewonnen, want daar komt hij nog vaak voorbij en op MTV. Nee, daar niet meer, want MTV, zijn de Music Television, bestaat niet meer. Hey, goedemorgen, je luistert naar DNO tot een 12 uur de beste muziek. Alex Warren.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen, met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. En tot zover het nieuws. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld 5 kilometer. Van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

you gonna go my way? Andy Kravitz. Op DNO. Goedemorgen, het is 29 augustus. Ik ben Werner en tot aan 12 uur zorg ik ervoor dat je de allerbeste muziek hoort uit de afgelopen 60 jaar. Ik heb zometeen iets van de Rolling Stones, dus dat gaat lekker ver terug. Paint It Black, ja, ik verraad hem ook alvast. Peter Koelewijn heb ik ook voor je klaarstaan. Met een heel mooi liedje dat je niet zo vaak hoort. En zometeen ook een Nederlandstalig liedje van dit jaar. Een van de allergrootste Nederlandse hits. Vandaag best een aardige dag, zou ik willen zeggen. Gisteren natuurlijk wat onweer, hè? Wat flinke buien die er zijn gevallen. Vandaag is er ook kans op een buitje, maar waarschijnlijk zijn er niet echt hele zware exemplaren. De temperatuur loopt op naar 21 tot 23 graden en ook de zon laat zich regelmatig zien. Kortom, best wel prima omstandigheden als het over het weer gaat. Dan eens even naar de website wijzijndno.nl kijken. Wat is het nieuws dat daar online staat? Kun je checken. Daar is een redactie de hele week druk mee. Ik zie bijvoorbeeld een beetje teleurstelling. Maar het Oktoberfest in Alteveer gaat dit jaar niet door. Dat heeft de organisatie deze week bekendgemaakt. Het feest groeide ooit uit tot het grootste Oktoberfest van Noord-Nederland. Maar ja, het is niet meer mogelijk. Nee. Afgelopen jaar werd het voor de 11e keer gehouden. En er kwamen toch zo'n 3500 bezoekers op af. Maar ja, het wordt er niet meer dit jaar. Helaas, of het ooit nog terug gaat keren, dat is nog niet bekend. De organisator die gaat even in alle rust bekijken hoe het richting de toekomst eruit ziet. Het is niet de intentie om te stoppen. Maar dan weet je eigenlijk wel genoeg. Hè? Dan gaan ze hun best doen, maar wordt het een lastig verhaal. Oké, dat betreft even teleurstellend nieuws. Mocht jij ook nieuws hebben, meld het vooral aan onze redactie. Wijzijndno.nl, wijzijndno.nl. Daar staan de mogelijkheden tot contact. Ja, zoals ik al zei net tegen je, ik heb een Hollandse knijter voor je klaarstaan. Staat ongetwijfeld ook nog genoteerd in de Oranje Top 30. Maar je hoort hem nu ook alvast een klein beetje ter voorbereiding. Hier is Justin de Wild.

DNO met zometeen Peter Koelewijn. En nu een man die een hit scoort met een liedje van Tracy Chapman uit de 80's. Maar dan in country style. Een paar jaar geleden deed hij dat. Zijn naam is Luke Combs. En het liedje heet

Proef en beleef op 1, 4 of 15 september de sfeer van Drenthe zoals Vincent van Gogh die leerde kennen. Een korte vaarttocht over een historisch stukje Hogeveense vaart. In de vertrekunit van de Drentse Praam wordt een video vertoond waarin Vincent van Gogh aankomt in Hogeveen en kennis maakt met Drenthe. Er wordt koffie met boerenmik geserveerd. Boerenmik aten de veenarbeiders vroeger ook. Bij de plaggenhut ga je van boord en ontmoet u het veenvolk. Vertrek op alle genoemde data om 9:30 of om 13:30 bij de Drentse Praam aan de Terpweg in Hogeveen. Een kaartje kost €19,75. Op zaterdag 5 september tussen 10 en 4 zal in de Grote of Mariakerk in Meppel een grote boekenbeurs worden gehouden. Het is een boekenmarkt waar 70 bekende en onbekende schrijvers hun boeken presenteren en te koop aanbieden. Een unieke kans om met auteurs van verschillende genres in contact te komen, hen te bevragen over hun boeken, het schrijfproces en natuurlijk een gesigneerd exemplaar mee naar huis te nemen.

HL204, Als ik God was, Peter Koelewijn. Wat een prachtige om eens voor je te draaien hier op TNO. Met de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. Met zometeen Miley Cyrus, ook van nu Lost Frequencies. Met de nieuwste en eerst de Rolling Stones. En weet je wat Mick Jagger doet als hij een rode deur ziet? Nee, nou luister.

Columbus was er naar op zoek. 12 oktober 1492 vond hij niet het einde van de wereld. End of the world, Miley Cyrus hoorde je. Maar Amerika. Maar ja, misschien is dat dan wel het einde van de wereld als het gaat om de beschaving. Maar goed, hè, dat is weer een hele andere discussie. Je luistert naar DNO, het laatste nieuws onderweg. Dit is Lost Frequencies, Live It All.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. Zijn zoon Haakon is automatisch koning geworden en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van hoofdstad Port-au-Prince controleren. En een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

op DNO. Het laatste weekend van augustus. Misschien wel een leuk moment om eens een wijntje te gaan drinken. Ja, als je ervan houdt natuurlijk. Ik ben een groot wijnliefhebber. En tegenwoordig kan dat ook gewoon steeds meer omhoog. Hè, richting de Poolcirkel. Nou, daar zal het net niet lukken. Maar in Nederland wordt echt wel hele goede wijn verbouwd. Dat was een paar weekenden geleden in Zuid-Limburg. Daar heb je de grootste wijngaard van Nederland. Heerlijke tasting gedaan. Ook een paar flesjes meegenomen. Maar het kan dus ook gewoon in Drenthe bijvoorbeeld. Bij Havelte, daar ligt Wijngoed Havelte. Dat is, zoals ze het zelf omschrijven, een charmante wijngaard. Het is niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor de smaakpapillen. Want hier worden met passie en vakmanschap kwaliteitswijnen geproduceerd.

vandaag of morgen even in de agenda te zetten. Ook zie dat ze op zondag gesloten zijn. Dus vandaag vanaf 3 uur zou je daar bijvoorbeeld een rondleiding kunnen gaan volgen. Nou, mocht je zoiets hebben van, ja, hartstikke leuk, Havelte, ik wil het in Ruinerwold doen, dat kan ook, want daar is ook een wijngaard. En daar zijn ook op zaterdag rondleidingen. En dat is vandaag dus ook weer om 1 uur wordt daar gestart. Je krijgt een welkomstdrankje bij Wijngoed Drenthe aan de Dr. Larijweg. En vervolgens ga je een rondje lopen door de wijngaard. Dan krijg je uitleg over Nederlandse wijngaard. Dan krijg je uitleg over Nederlandse wijnbouw, het ontstaan van de wijngaard. En ook over de druiven. Je moet wel even goede wandelschoenen aandoen. Dus

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl. Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Gabriel Perez kon de speeches vooraf lezen omdat hij ze op de teleprompter zette. Hij verdiende met het gokken ruim $100.000. Dat geld moet hij nu terugbetalen. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoleanceregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatst haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen teruggestuurd naar Haiti, terwijl het geweld van gewapende bendes daar verder toeneemt. Volgens de VN zijn in 2 maanden tijd al ruim 1400 mensen gedood. Bendes hebben naar schatting 70% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. En tot zover het nieuws. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoop de Nieuwe Meer 3 kilometer. Met ook daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Hij had voorkennis omdat hij teksten op de teleprompter zette. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. Hij wordt opgevolgd door de 53-jarige Hakon die dinsdag wordt beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen. 50-jarige Hakon die dinsdag wordt beëdigd. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeren zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windpark op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall, die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En tot zover het nieuws. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

hoofdlijnen uit het nieuws. Alle slachtoffers van het busongeluk op A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Na een blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van de windpark op de Noordzee vlot te trekken. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.